Voisama, het is showtime. Leven in Russia. Het is showtime, ja. De eigenaar van Halen. Dit is in die Folgen. En het is van 1991.